0: mijn chain, geloof je mij niet, kan je vragen naar mijn jeweler.
1: Hey, ik ben lid. Dat is nog niks. Hey. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Braka van Balmain. Gekke oud. Dosos. Fatomano. Losos. Nog steeds los.